Bob zijn gieter, riep hij mij voor prieten. De lido's aan of vader, om me geen tien aan het water, zat ons amico il nostro tiner.